Door een technische storing was de aankondiging zojuist niet te horen. Onze excuses daarvoor. U hebt geluisterd naar filmmuziek uit de film Birdman van regisseur Iñárritu met drummer Antonio Sanchez en het Allegro Molto uit de Tweede Symfonie van Rachmaninoff. We sluiten af met enkele scores die Ryuichi Sakamoto maakte voor de film The Revenant. Ook van Iñárritu met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol als pelsjager. Sakamoto's muziek ademt met het landschap mee. De desolate sfeer, het verlies van alle hoop en het doorzettingsvermogen van de hoofdpersoon, ze worden door Sakamoto op minimalistische wijze benadrukt. Het resultaat is een schitterende combinatie van minimale orchestraties en subtiele soundscapes.

U heeft geluisterd naar Cinematheque. Cinematheque werd samengesteld door Robin Polm. Het programma kwam tot stand in samenwerking met muziekweb.nl. De speellijst plus verdere informatie is te vinden op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de concertzender met het programma Ongehoorde Scores. In het vorige programma liet ik u al stukken horen uit de Scarlet Letter. Een film waarvan de muziek niet het gehaald heeft. Vanavond laat u het wel laten horen. Sorry. De Scarlet Letter is een romantisch kostuumdrama van Roland Joffe uit 1995. Naar de roman van Douglas Day Stewart. In de hoofdrollen vinden we Demi Moore en Gary Oldman en Robert Duvall. Na de aflevering met de niet voor deze film gebruikte score van Elmer Bernstein, dit keer de wel voor de Scarlet Letter gebruikte muziek van de Engelse componist John Barry. Met main title en theme uit de Swimmer, gecomponeerd door Peter Buffet, en het Unused Day gebaseerd op het Adagio for Strings van Samuel Barber.

En zo heeft u kunnen luisteren naar de muziek die gebruikt werd in de film uit 1995, The Scarlet Letter. Een film naar het boek van Nathaniel Hawthorne. De muziek van John Barry en Peter Buffett werd gespeeld door The English Chamber Orchestra onder leiding van John Barry. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hoogenberg.

Welkom bij The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film zitten we alweer op aflevering 139. U hoort drie scores van de Amerikaanse jazztrompetist en componist Milton Shorty Rogers. Vandaag deel 1. We beginnen met The Stars of Jazz uit 1958. Dat is een KABC-TV-televisieshow met diverse jazzsterren, waaronder natuurlijk Shorty Rogers en The Giants. En Shorty op flugelhorn, Bob Annevaldsen, ventieltrombone, Frank Rossolino, trombone, Herb Geller, altsax, Bill Holman, tenor, Pepper Adams, baritonsax en Jimmy Rills, piano. Zang, June Christie, arrangementen, Pete Ruggelo.

Dat waren Shorty en The Giants in The Stars of Jazz. U luistert naar filmmuziek met Shorty Rogers. Three Little Bobs. Muziek voor een tv-cartoon uit 1956. U hoort Shorty Rogers trompet, Jimmy Giuffre bariton sax, Barney Kessel gitaar, Pete Jolly piano, Red Callender bas en Shelly Mann op drums. Zang Stan Freeburg.

Je hoorde muziek gemaakt door Stetson voor de film Hereditary. En de tweede film die Ari Aster maakte is Midsommar. En voor deze film schreef Bobby Krylik de soundtrack. Een soundtrack die een sfeer van verwondering en dromerigheid suggereert. Voor Midsommar keren Krylik en Aster zich af van de meer voor de hand liggende traditionele elementen. Klankelementen dus die typisch zijn voor het horrorgenre. Zij omarmen in plaats daarvan een lichtere sfeer, een meer dromerig en orkestraal geluid. Klanksferen die een gevoel van nostalgie en troost zouden kunnen oproepen. Het is een soundtrack die je slechts af en toe kort in de duisternis dompelt. De horror komt als het ware sporadisch doorsijpelen in deze muziek. Het is een subtiele, minder naargeestige soundtrack dan die van Hereditary. In symfonische stukken, zoals The Blessing of The Fire Temple, klinken snaren die kronkelen van verdriet, intensiteit en opluchting, maar Midsommar is een minder eenduidige film en dat hoor je dan ook terug in de volgende soundtrack.

En zo heeft u geluisterd naar stukken uit Midsommar, een film van Ari Aster met de soundscore van Bobby Kriddick. Net als Ari Aster meestal in zijn films doet, eindigen we ambigu. Met een haast opgewekte toon, alsof alle net gepasseerde ellende ook nog eens ergens goed voor zou kunnen zijn. Uit zijn Hereditary hoort u Both Sides Now met Judy Collins. En zo heeft u geluisterd naar een nieuwe aflevering van Cinematiek. Cinematiek werd samengesteld door Robin Pom en het programma kwam tot stand in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst en ook verdere informatie vindt u natuurlijk terug op onze site concertzender.nl.

Welkom bij het filmmuziekprogramma van de concertzender The Sound of Movies. En in de reeks Jazz in de Film vandaag meer over componist Piero Piccioni. En allereerst zijn film La Donna che viene dal mare. Deze Italiaanse componist Piero Piccioni heeft een belangrijke rol gespeeld in de jazzscene van Italië. Hij kreeg bekendheid bij een groot publiek doordat zijn jazz vaak was te horen, namelijk in de bioscoop. In 40 jaar tijd schreef hij de scores voor meer dan 300 films. Aan het begin van zijn carrière stond hij open voor alle mogelijke invloeden. Zijn vierde filmscore staat nog in de traditie van romantische Hollywoodmuziek uit de jaren 50. La Donna che viene dal mare is een spionagefilm uit 1957 van Francesco de Robertis. De vrouw die uit de zee kwam, zoals de titel luidt. Dat is de blonde schoonheid Sandra Milo, die al dan niet met Vittorio De Sica betrokken raakt bij sabotageactiviteiten voor de kust van Gibraltar in de Tweede Wereldoorlog. We draaien drie fragmenten uit de score. Piero Piccioni componeerde één jazznummertje en dit stuk wordt aangevuld met een pianosolo en een krijgshaftige fanfare die staat voor de oorlogsdreiging.

muziek van Piero Piccioni uit de film La Donna che venne dal mare uit 1957. Een paar jaar na deze film kon Piero Piccioni al meer van zijn jazzvoorliefde kwijt in de filmmuziek. In 1960 regisseerde Mauro Bolognini Marcello Mastroianni in de rol van een pianist die verstrikt raakt in zijn eigen gevoelens en in de benauwende tradities van Sicilië. Mastroianni is de knappe Antonio uit de titel, maar dat blijkt eerder een vloek dan een zegen te zijn. Alle vrouwen zitten achter hem aan. Wanneer hij trouwt met de nog mooiere Claudia Cardinale, is hij bang niet te kunnen voldoen aan zijn imago van de perfecte minnaar. Jazzfragmenten nu uit deze film Il Bel Antonio van Piero Piccioni.

uit de film Il Bel Antonio uit 1960. Je hoorde jazzfragmenten van Piero Piccioni. Piccioni durfde allengs uit de folkloristische Italiaanse stijl te breken. Iemand als Nino Rota bleef die juist hanteren voor de films van Federico Fellini. Hierdoor raakte Piccioni bekend bij beginnende regisseurs die vernieuwende films wilden maken. De grote filmmaker Bernardo Bertolucci, die november vorig jaar op zijn 77e jaar overleed, debuteerde in 1962 met La Comare Secca. Piero Piccioni schreef er gewaagde, moderne, spannende muziek bij met sterke jazz-invloeden. Een comare is een roddelaarster, maar ook een vroedvrouw. Of een vrouw van lichte zeden die droog staat, ofwel secca. In de volksmond betekent La Comare Secca echter vooral de dood. In het verhaal

In ons programma The Sound of Movies, hier bij de Concertzender, vandaag aandacht voor de componist Piero Piccioni. Ten slotte muziek uit de film La Comare Secca uit 1962. The Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg.

tussen concertzaal en filmtheater. Het programma op de Concertzender waarin u klassieke filmscores hoort. En vanavond hoort u filmmuziek van Heitor Villa-Lobos. In 1958 componeerde hij voor de film The Green Mansions een score. En The Green Mansions was een avonturenfilm van Mel Ferrer, die een film maakte naar de roman van William Henry Hudson. In de film waren hoofdrollen weggelegd voor Audrey Hepburn en Anthony Perkins. Productiemaatschappij MGM nodigde Villa-Lobos uit naar Hollywood om de score daar te maken. Maar toen hij aankwam, bleek hij de compositie al kant-en-klaar bij zich te hebben. Hij had die gecomponeerd op basis van het papieren scenario, denkende dat dan Mel Ferrer de plaatjes erbij zou schieten. Maar het ging natuurlijk net andersom en Villa-Lobos was zwaar beledigd toen een andere componist zijn compositie ging bewerken en er zelfs nog stukjes ging bij componeren, want wat hij had gemaakt paste natuurlijk helemaal niet. Terug in Brazilië ging hij door Villa-Lobos al zijn werk bij elkaar schrapen en er een lange compositie van maken en die noemde hij Forest of the Amazon. Dit stuk werd uitgebracht op LP. Forest of the Amazon was te lang om helemaal op een LP uitgebracht te worden. Maar later kwam de CD natuurlijk en daar kon het stuk wel helemaal op. U gaat luisteren vanavond naar een uitvoering van het Moskous Radio Symfonie Orkest onder leiding van een Villa-Lobos protégé Alfred Heller. En soliste is de sopraan René Fleming. Gaat u luisteren naar de volledige versie van Forest of the Amazon.

Van een ironische misdaad nu naar een serieuze film. In 1976 verfilmt José Giovanni, een pseudoniem overigens voor Joseph Damiani, een script dat door filmster Alain Delon is geschreven. Kom un boomerang. Delon is hier naast producer ook de hoofdrolspeler. Een 17-jarige jongen is met vrienden op een feestje waar drank en drugs lustig rondgaan. En ze worden betrapt door een brigadier. En per ongeluk doodt de jongen de politieman en hierdoor komt een jacht op gang naar de onfortuinlijke dader. Zijn vader, gespeeld door Alain Delon, doet er alles aan om zijn zoon te redden. Ze vluchten richting Italië, maar dan wordt de situatie nog meer penibel. Georges Delerue schreef een korte, monothematische score waarin de gedragen hoofdmelodie op klavercimbal, piano of cello begrip wekt voor de psychologische dilemma's van vader en zoon. Tussen de actiescènes door levert Delerue 4 onvervalste jazzstukken die de sfeer schetsen van een tocht naar de grens.

En dat was tot slot ook muziek van Georges Delerue voor de film Comme un boomerang van de regisseur José Giovanni uit 1976. Voor de zesde keer hebben we aandacht besteed aan de filmmuziek van Georges Delerue. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Beste luisteraars, welkom bij Cinematek, het programma voor de liefhebber van hedendaagse filmmuziek en soundtracks. Vandaag muziek van Max Richter. Richter heeft in de loop der jaren heel veel soundtracks voor films en tv gemaakt. Hij werd erg bekend met zijn score voor Ari Folman's Waltz with Bashir uit 2007. Hij won er een Golden Globe mee. En in deze film verving Richter een standaard orkestrale soundtrack door synthesizer gebaseerde geluiden. Hij won hiermee de European Film Award voor beste componist. Waltz with Bashir is een belangrijke en artistiek goed ontvangen animatiefilm van Folman. De muziek werd vrijwel onmiddellijk verboden in Libanon toen de film uitkwam. De film combineert klassieke muziek, muziek uit de jaren 80, realistische graphics en surrealistische scènes met illustraties die uit strips lijken te komen. U hoort enkele stukken van de soundtrack.

In Ad Astra gaat Roy McBride op zoek naar zijn vader, die zich ergens diep in de ruimte verschuilt. De science fiction film heeft een simpele, maar pakkende onderliggende dramatische toon die zich vooral in de personages verschuilt. Dit in tegenstelling tot veel science fiction films die juist op buitenaardse of technologische thema's leunen. Max Richter's soundtrack past hier perfect bij door de dreigende en minimale thema's. Met drones en lang uitgerekte strijkers wordt de zoektocht van Roy en zijn gewichtloosheid in de ruimte heel geweldig weergegeven. U hoort vier stukken van Ad Astra.

Die Alessandroni en de twee songs die je hoorde, die werden vertolkt door Don Powell en Bruno Nicolai dirigeerde een studioorkest. In 1968 komt een misdaadfilm in de Italiaanse bioscopen die door regisseur Alfio Caltabiano is geschreven samen met horrormaker Dario Argento. De Italiaans-Jugoslavische co-productie heet Comandamenti per un gangster. En het handelt over een voormalige bandiet, gespeeld door Ljuba Tadic, die het verlies van zijn zus en zwager wil wreken. En daarvoor gaat hij samenwerken met een Mexicaan, een rol van regisseur Caltabiano zelf. En dat doet hij, dat werken dus met die Mexicaan, om een goudtransport van de verdachte misdaadclan te overvallen. Dario Argento staat garant voor harde actie, spanning en sadisme. Alfio Caltabiano onderbouwt de motieven van de hoofdpersoon in psychologische zin. En de film is opgebouwd volgens de 10 geboden van de gangster. En het eerste gebod is schiet. Ennio Morricone componeert afwachtende, repetitieve gitaar en trekkende blazers bij dit gebod. En bij het 7e gebod, steel, voegt hij hetzelfde motiefje toe, maar nu met zwaardere paukenslagen en kerkorgel. Het 10e gebod luidt haat en hier horen we het afwachtende motiefje onder begeleiding van bekkens en hi-hat van de drummer. Tussen de geboden door klinkt het liedje Solo Nostalgia in de stijl van de Italiaanse popmuziek uit de jaren 60. Het wordt gezongen door Jane Riley op tekst van Audrey Nora. En Nora schreef een jaar eerder voor Morricone ook de cannibale ballades in I Cannibali. U hoort 4 stukken uit de score van Morricone, die worden gedirigeerd door Bruno Nicolai.

De naam van Ennio Morricone is begin jaren 70 wijd en zijd bekend. In Frankrijk wordt in 1971 de politiethriller Sans Mobile Apparent gemaakt. En de regisseur is Philippe Labreau en de hoofdrol wordt gespeeld door Jean-Louis Trintignant. Trintignant is politiecommissaris Scarella in Nice en hij moet een hele serie geheimzinnige moorden oplossen. Morricone componeert voor alle pogingen van de commissaris om de samenhang tussen de slachtoffers van een sluipschutter te vinden, een thema op klavercimbal en solotrompet. De muziek vertoont in een gestaag ritme langzame progressie. Een fluiter met de mond, door Morricone jaren eerder geïntroduceerd in zijn dollar westerns, maakt van de commissaris een soort eenzame sheriff in de grote stad.

Ennio Morricone gaat verder op het spoor van de buitenlandse misdaadfilm met Un uomo da rispettare. De man om respect voor te hebben, zoals de titel vertaald heet. Die wordt gespeeld, die man, door niemand minder dan Kirk Douglas. In de Italiaans-Duitse co-productie van Michel Lupo is Douglas een befaamd meesterinbreker die in Hamburg uit de gevangenis wordt ontslagen. Zijn vriendin bezweert hem om nooit meer een kraak te plegen, al wonen ze nu in beduidend minder luxe omstandigheden dan toen hij nog niet gepakt was. En dat is de inbreker zijn eer te na. Hij wil nog één overval plegen en daarna met pensioen. Morricone verweeft in zijn score traagspelende trompetten met de demper erop om zo de spanning te verhogen. Een eenzame koperblazer staat voor de professionele inbreker die altijd alleen werkte en zijn zaken netjes afsloot. En tegelijkertijd herinnert een jazzcombo aan zijn vroegere welstand. Die kan hij, na zijn gevangenisstraf, alleen terugkrijgen als hij met anderen gaat samenwerken met alle risico's van dien. Ennio Morricone dirigeert de score van Un uomo da rispettare in 1972 in Rome.

Deze muziek die Ennio Morricone schreef voor de film Un uomo da respirare. Hij dirigeerde zelf een studioorkest in 1972 in Rome. Besluiten we deze aflevering van The Sound of Movies met jazz in de film. Muziek dit keer gewijd aan Ennio Morricone. Het programma werd samengesteld door Kees Hogenberg, techniek Dirk Winkel.

Welkom bij The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film zitten we alweer op aflevering 139. U hoort drie scores van de Amerikaanse jazztrompetist en componist Milton Shorty Rogers. Vandaag deel 1. We beginnen met The Stars of Jazz uit 1958. Dat is een KABC-TV-televisieshow met diverse jazzsterren, waaronder natuurlijk Shorty Rogers en The Giants. En Shorty op flugelhorn, Bob Annevaldsen, ventieltrombone, Frank Rossolino, trombone, Herb Geller, altsax, Bill Holman, tenor, Pepper Adams, baritonsax en Jimmy Rills, piano. Zang, June Christie, arrangementen, Pete Ruggelo.

Dat waren Shorty en The Giants in The Stars of Jazz. U luistert naar filmmuziek met Shorty Rogers. Three Little Bobs. Muziek voor een tv-cartoon uit 1956. U hoort Shorty Rogers trompet, Jimmy Giuffre bariton sax, Barney Kessel gitaar, Pete Jolly piano, Red Callender bas en Shelly Mann op drums. Zang Stan Freeburg.

We besluiten deze uitzending van The Sound of Movies met de soundtrack van Tarzan the Ape Man. Het is een Tarzan-avonturenfilm uit 1959 van regisseur Joseph M. Newman.

U hoorde de hoofdthema's uit films The Whirlpool, The Trap en Of Human Bondage. We gaan verder met Clash of Loyalties Suite. De oorspronkelijke titel van deze oorspronkelijk Russische film uit 1983 is Almaz a la Alcubra. En voor u speelt BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba.

U hoorde Clash of Loyalty Suites. We vervolgen met twee hoofdthema's voor de films Force 10 from Navarone uit 1978 en Where Eagles Dare uit 1968. U gaat luisteren naar de BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba.

U hoorde de hoofdthema's voor de films Four Ten from Navarone en Where Eagles Dare. We besluiten deze uitzending met filmmuziek van Ron Goodwin met The Battle of Britain Suite, een oorlogsfilm van Gay Hamilton uit 1969. Voor deze film werd de score van William Walton door Gay Hamilton afgewezen en kreeg Ron Goodwin de opdracht. Voor u speelt de BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba.

Dit was The Battle of Britain, muziek uit de oorlogsfilm van Guy Hamilton. U hebt geluisterd naar het programma Tussen Concertzaal en Filmtheater met klassieke filmscores. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar The Sound of Movies. We zijn alweer aan aflevering 112 en wel in de reeks Jazz in de Film. Een tweede aflevering vandaag met filmscores van de Poolse componist Krzysztof Komeda. Komeda werkte veel samen met de ook uit Polen afkomstige regisseur Roman Polanski. In dit programma laten we muziek van Komeda horen voor drie films van Polanski. We beginnen met Two Men and a Wardrobe. Het is een korte studentenfilm van Polanski en het is de eerste score van Komeda. De uitvoerenden staan onder leiding van de componist en de opname komt uit 1964.

U luistert naar filmmuziek van Christophe Komeda. Knife in the Water, een thriller van Roman Polanski uit 1962. Het is zijn eerste echte speelfilm en voor Komeda is het alweer de zevende score. U hoort de score uitgevoerd onder leiding van Komeda met Bernd Rosengren op tenorsax. Het is een opname uit 1962.

Knife in the Water en wel de originele filmscore opname met een studioorkest onder leiding van Christophe Komeda.

We gaan verder met fragmenten uit de komische Dracula-film The Fearless Vampire Killers. Het is een film uit 1966 en het was een van de grootste successen van Polanski. Het studioorkest staat onder leiding van Komeda.

In The Sound of Movies heeft u geluisterd naar filmmuziek van de Poolse componist Krzysztof Komeda. Kees Hoogenberg stelde dit programma voor de concertzender samen.

Welkom bij de Concertzender en u luistert nu naar The Sound of Movies. Vandaag helemaal gevuld met muziek uit films van de Marx Brothers. Chico, Harpo, Groucho, Gummo en Zeppo. Gummo stopte al snel met zijn rol en werd de manager van zijn broers. Gummo's rol werd toen overgenomen door de jongste broer, Zeppo. En die stopte met zijn filmcarrière in 1933. U kunt u luisteren naar delen uit Animal Crackers, een film uit 1930. Componisten Burt Kalmar, Harry Ruby, Moe Jaffee, Ned Banks en Sheldon Brooks. U hoort een studioorkest.

Een studioorkest gaat nu verder met diverse thema's uit Marx Brothers films. U hoort uit Monkey Business, Horse Feathers en Duck Soup, muziek van Burt Calmer en Harry Rui. Uit Love Happy werd de muziek gecomponeerd door Anne Ronald.

De bekende film At the Circus uit 1939. U hoort weer delen uit de soundtrack. De componisten zijn Harold Arlen en Yip Harburg, Rodgers & Hart en Franz Waxman.

0: Tot slot van deze Sound of Movies, The Big Store uit 1941. En wederom delen daaruit, de componisten zijn Sid Keller, Hal Bourne, Hal Wimberg en Kahn.
1: Serving the general routine. No wonder business is bad.
2: Mr. Grover, you are just a quack to me.

0: rock it, baby. Rock-a-bye, baby, on the treetop. When the wind blows, woo, your little cradle will rock. Whoa, rock it. When the bough breaks, the cradle will.
1: The Sound of Movies met muziek uit films van The Marx Brothers werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is de Concertzender. Welkom bij The Sound of Movies. En in de reeks Jazz en de Film vandaag gefilmde optredens. Deze keer gewijd aan de Amerikaanse drummer Art Blakey. Hij werd geboren in 1919, overleed 1990. Art Blakey was de grootste Amerikaanse jazzdrummer, een van de grootste en een van de invloedrijkste ook. Blakey is met Kenny Clarke en Max Roach de uitvinder van de bebop drumstijl. Een filmmuziekprogramma met allereerst uit 1958 Des Femmes Disparaissent met co-composities van Benny Golson. U hoort het volgende ensemble: Lee Morgan, trompet, Benny Golson, tenorsax, Bobby Timmons, piano, Jamie Merritt, contrabas, Art Blakey, drums uit Des Femmes Disparaissent.

Sounds Orchestral meets James Bond. Het was het Sounds Orchestral onder leiding van Johnny Pearson. Luistert u nu naar Thunderball and Other Secret Agent Themes, gecomponeerd door Leslie. Ik laat u horen Win, Lose or Spy, Undercover Agent Theme, en daar hoort u ook de Sabeldans van Cacciatorian in, dan de Saboteur, en daar hoort u weer Stranger in Paradise in, en Mallorca Express, en daar herkent u vast wel de Dans Macabre van Cézanne in.

De Jazz All-Stars speelden Thunderball and Other Secret Agent themes, gecomponeerd door Leslie Nielsen. Luistert u nu naar de popsong Millennium uit 1998, gezongen en gecomponeerd door Robbie Williams, inclusief een arrangement van de intro van de film You Only Live Twice van John Barry uit 1967.

Dit programma, 50 jaar James Bond, in de serie The Sound of Movies, werd voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenberg. Voor meer gegevens kunt u onze site bezoeken, concertzender.nl. Heeft u het vakje Word donateur van de Concertzender al eens aangeklikt? Wacht u daar nog heel even mee en luister nogmaals naar het thema uit Skyfall uit 2012 en nu in een instrumentale versie.

Dit is de Concertzender met het programma The Sound of Movies. Waarin we u laten horen ongehoorde scores. Of eigenlijk gesneuvelde songs. Songs die de film nooit haalde. We laten u 5 gesneuvelde songs uit de volgende jaren 40 films horen. De films zijn Life Begins for Andy Hardy, Sally, Irene and Mary, Panama Hattie, Footlights Serenade en nu eerst muziek uit Ziegfeld Girl. Een film die zich afspeelt rondom de fameuze Broadway-revue Ziegfeld Follies. In 5 nummers volgen nu en daar zingen Judy Garland, Alice Faye, Anne Sutton en Betty Grable.

hip. She got her man, but with no bone.

In films sneuvelen regelmatig acteurs, maar we laten u nu dus liederen horen, songs van uit die films waarvan de songs eigenlijk gesneuveld zijn. We laten u nog weer 5 nummers horen. En uit de film Good News uit 1947, Words and Music uit 1948 en The Bandwagon uit 1953. En om te beginnen uit Hello Frisco Hello uit 1943. Dat nummer heet I Gotta Have You en June Havoc zingt het.

You Have Everything. Een nummer uit The Bandwagon uit 1953. En misschien zag u in gedachten wel dansen Fred Astaire. Gaan we nu luisteren naar Judy Garland. Zij stond al op de bühne toen ze net 2 jaar was. Samen met haar zusters trouwens. En toen ze 13 was, kreeg ze als kindsterretje een contract bij MGM. Omdat ze zo mooi gezongen had voor Clark Gable. Haar ster steeg en ze zong in veel muziekfilms. En die films die werden allemaal een succes. Maar er waren toch songs die uiteindelijk niet in de film kwamen. Luistert u nu naar 7 songs. Gezongen door Judy Garland uit de volgende films. Till the Cloud Rolled By uit 1946. The Harvey Girls uit 1945. The Harvey Girls, 3 nummers daaruit. The Pirate uit 1948. En Valley of the Dolls. En om te beginnen hier uit Easter Parade, een nummer van Irving Berlin, 1948. Easter Parade.

Judy Garland in I'll Plant My Own Tree at the Valley of the Dolls. Een gesneuveld nummer, zoals we dat dan noemen. Een nummer wat niet in de film terecht kwam. We laten u tot slot nog drie nummers horen die het ook niet gered hebben. On a Clear Day, You Can See Forever uit 1971. Uit de film Singing in the Rain, 1952. En om te beginnen, Is It a Crime, gezongen door Judy Holliday uit de film Bells Are Ringing.

were wrong.

You are my lucky star, zong Debbie Reynolds. Uit de film Singing in the Rain. Alleen kwam het nooit in de film terecht. Het nummer werd eruit gehaald. Maar het bleef wel bekend en heel erg mooi. U luisterde naar het programma Gesneuvelde Songs. Samengesteld voor de Concertzender door Kees Hoogenberg. We laten nu, tot slot van dit programma, u nog horen uit Easter Parade 1948 en Judy Garland zal het zingen, Mr. Monotony, een nummer van Irving Berlin.

Tussen concertzaal en filmtheater. Klassieke filmscores. Met in deze aflevering filmmuziek van de componist Misha Spoliansky. Hij werd geboren in Rusland in 1898 en stierf in Engeland in 1985. De familie Spoliansky ontvluchtte Rusland toen de revolutie begon in 1905 en vertrok naar Duitsland. Toen Hitler daar aan de macht kwam, vluchtte de familie opnieuw. Toen naar Engeland. En toen kon Misha Spoliansky direct aan de slag bij Alexander Korda van London Films. Een avonturenfilm van Alexander Korda uit 1935 is Sanders on the River. Een film waarvoor Spoliansky dus muziek schreef. U hoort het BBC Concert Orchestra onder leiding van Roman Gamba.

Muziek uit Sanders on the River, een avonturenfilm van Alexander Korda uit 1935. Ook uit 1935 is een humoristische fantasiefilm van René Clair en die heet The Ghost Goes West. En ook daarvoor heeft Misha Sporlansky muziek gecomponeerd. U hoort alweer het BBC Concert Orchestra onder leiding van Roman Gamba met muziek uit The Ghost Goes West.

Muziek uit de film The Ghost Goes West. Dat is een humoristische fantasiefilm van René Clair uit 1935, waarvoor Misha Spolyansky de muziek componeerde. Uit 1936 is een komische fantasiefilm van Lothar Mendes, naar het korte verhaal van H.G. Wells, The Man Who Could Work Miracles. Ook daarvoor schreef Misha Spolyansky de muziek en nu wordt het weer uitgevoerd door het BBC Concert Orchestra.

Muziek uit de film The Man Who Could Work Miracles, een komische fantasiefilm van Lothar Mendes uit 1936. Een jaar later, in 1937, regisseerde Robert Stevenson een avonturenfilm die King Solomon's Mines heet. En ook daarvoor componeerde Misha Spolyansky de muziek.

Dat was tot besluit van deze aflevering van The Sound of Movies. Filmmuziek van Ritz Ortolani. Zijn muziek die hij schreef voor de film The Yellow Rolls-Royce. Een film van Anthony Asquith. Dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Tussen Concertzaal en Filmtheater is de titel van het programma. Dat gaat over klassieke filmscores en dat kunt u nu gaan beluisteren. Klassieke filmscores van dit keer van Erich Wolfgang Korngold, Oostenrijkse componist. Die leefde van 1897 tot 1957. Hij overleed in de Verenigde Staten. U hoort muziek van de film The Adventures of Robin Hood, een avonturenfilm van Michael Curtis en William Cayley uit 1938, met in de hoofdrollen Errol Flynn en Olivia de Havilland. Voor zijn score won Erich Wolfgang Korngold een Academy Award, oftewel beter bekend als Oscar. Luistert u naar het Moscow Symphony Orchestra onder leiding van William Stromberg.

We gaan verder met Boom uit 1968. En de film Boom kan gezien worden als een poging van het glamour-koppel Elizabeth Taylor en Richard Burton om in 1968 meer te betekenen dan voer voor de roddelbladen. De intellectuele verfilming van het Tennessee Williams toneelstuk The Milk Train Doesn't Stop Here Anymore gebeurde door experimenteel cineast Joseph Losey. Maar ja, volgens publiek en kritiek viel dat net zo leeg als het leven van de vrouwelijke hoofdpersoon die in haar villa aan zee plots wordt verrast door het aanzeilen van een berooide dichter. John Dankworth componeerde een liedje voor de film Hideaway dat wordt gezongen door Georgie Fame. De tekst is van Don Black, bekend van Thunderball en Born Free. Voor de titelsong van Born Free won hij een Oscar samen met John Barry. Barry op zijn beurt componeerde de complete filmscore van Boom en zal dus Don Black hebben aanbevolen bij John Dankworth. In een volgende aflevering van Jazz in de Film, eigen muziek van John Barry, dan laten we het jazzy thema horen dat Barry voor Boom componeerde.

0: John Dankworth was getrouwd met zangeres Cleo Lane. Cleo Lane werd in 1927 geboren in Londen als dochter van een Jamaicaanse vader en Engelse moeder. Op haar 25ste deed ze auditie bij de Dankworth Band en ze werd aangenomen. John Dankworth componeerde en arrangeerde veel nummers voor haar. Ter aanvulling van deze aflevering hoort u muziek die niet speciaal voor film is geschreven. In 1973 trad het echtpaar Dankworth Lane op in Carnegie Hall in New York. Ze gaven daar een tribute aan het Amerikaanse publiek dat hen beide in het hart had gestolen. Dankworth bewerkte tekst en muziek van de folksong I Know Where I'm Going, waarvan trouwens niet duidelijk is of het een originele compositie van hem is of een Engelse traditional.
1: Good evening, everybody. We'd like to introduce you to Miss Cleo Lane.

Het liedje Play It Again Sam werd niet voor een film gecomponeerd. Maar de titel is wel geïnspireerd door de veel geciteerde uitspraak uit de film Casablanca uit 1942. En die uitspraak is klassiek geworden, maar dan wel incorrect. Ingrid Bergman zei in de film tegen Dooley Wilson aan de piano: Play it, Sam. Play as time goes by. John Dankworth's hommage heeft zang van Cleo Lane en pianobegeleiding van Dudley Moore. Het is een opname uit 1982.

0: Sam, oh, play it again, Sam. Thank you, Sam.
1: Nu nog twee songs die Dankworth heeft gecomponeerd voor en samen met zijn vrouw Cleo Lane. Het komt voor van het album Best Friends met gitarist John Williams. My Day Has Started With You and Charms. U hoort Cleo Lane zang, John Williams Spaanse gitaar.

In de jaren 80 had John Dankworth een kwartet met Stan Tracy. Voor hem schreef hij samen met zijn dochter, zangeres Jackie Dankworth, het nummer Stan the Man. Een jaar later werd de titel gewoon The Man. In 2004 voerde Dankworth het opnieuw op en nu tijdens een reunie met zijn oude vriend Danny Moss. Ze zijn beide ernstig ziek geweest, maar kunnen nog spelen. Tenor saxofonist Danny Moss overleed in 2008, John Dankworth in 2010. Naast Dankworth en Moss hoort u John Harler piano, Dave Green bas en Alan Ganley op drums. The Sound of Movies is een programma van Kees Hoogenberg.

0: U luistert naar het programma van de Concertzender en deze tune laat weinig te raden over, denk ik. We staan aan het begin van een nieuw uur met filmmuziek in The Sound of Movies. En het wordt filmmuziek van Harry Warren. Aflevering 2 gaat u beluisteren. We beginnen met thema's uit de diverse filmmusicals van Busby Berkeley uit de periode 1933-1935, teksten L. Dubin. U hoort een introductie van George Raft en verder de stemmen van Dick Powell, Ruby Keeler en Winifred Shaw. Ze worden begeleid door een studioorkest onder leiding van Ray Heindorf en Leo F. Vorbstein. Songs stammen uit de films Gold Diggers of 1933, Dames 1934 en Gold Diggers 1935.
1: I hit Hollywood 1928. I was hungry for everything. Food, drink, clothes, money. There was nothing around, not even a good time. The whole country was on the breadline. Not only me, but I got lucky. For everybody else in the 30s, it stinks. But one guy comes along to relieve everybody on relief. Busby Berkeley, escape artist. In a sense, the Depression created him with one number. We're in the money. From Gold Diggers of 1933, he fills everybody's belly with hope.

0: Hey, who are you?
1: You'll find out.
2: This is how I feel about you.

U luistert naar The Sound of Movies met filmmuziek van Harry Warren. We gaan verder met The Belle of New York, een romantische musical van Charles Walters uit 1952. Teksten geschreven door Johnny Mercer. U hoort de stemmen van Fred Astaire, Richard Beavers en Anita Ellis. U hoort ook MGM Studio Chorus en het MGM Studio Orchestra. En dat allemaal onder leiding van Adolf Deutsch.

U hebt geluisterd naar muziek voor de film The Seahawk, gecomponeerd door Erich Wolfgang Korngold, die hiervoor van de Film Academy een nominatie in de categorie Beste Filmscore kreeg. The Seahawk is een film van Michael Curtis uit 1940 met Errol Flynn in de hoofdrol. U hoorde de BBC Philharmonic onder leiding van Rumon Gamba. Alles is natuurlijk nog eens terug te kijken en ook eventueel terug te luisteren via onze website www.concertzender.nl. Tussen Concertzaal en Filmtheater is voor de Concertzender samengesteld door Kees Hogenberg.

En dit is de Concertzender met het programma Tussen Concertzaal en Filmtheater. In deze aflevering kunt u luisteren naar de Oostenrijkse componist Erich Wolfgang Korngold. En die leefde van 1897 tot 1957. En dit is de vierde aflevering over Korngold. En deze keer aandacht voor de muziek van A Midsummer Night's Dream. Een verfilming van het gelijknamige stuk van William Shakespeare. De film werd gemaakt in 1934 door Max Reinhardt. En Korngold maakte gebruik van de toneelmuziek van A Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn. U kunt luisteren naar een uitvoering door het Deutsches Symfonieorchester Berlin onder leiding van Gerd Albrecht en het Rundfunkkoor Berlin. Solisten: Selina Lindsley, sopraan, Michelle Breed, mezzosopraan, Scott Wire, tenor en Michael Bird, bas.

U heeft geluisterd naar de filmmuziek van A Midsummer Night's Dream, een verfilming van het gelijknamige stuk van William Shakespeare. En de film werd gemaakt in 1934 door Max Reinhardt. En Korngold was de componist en die maakte gebruik van de toneelmuziek van A Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn. En de uitvoering lag in handen van het Deutsches Symphonieorchester Berlin onder leiding van Gerd Albrecht. En werd ondersteund door het Rundfunkkoor Berlin met solisten Selina Lindsley sopraan, Michel Breed mezzosopraan, Scott Wire tenor en Michael Bird bas. Samenstelling van dit programma Kees Hogenbeerk.

Op de Concertzender gaat u luisteren naar The Sound of Movies, met deel 3 in onze serie Gefilmde Optredens. Deze keer gewijd aan Xavier Cugat, oftewel Xavier Cugat, want hij was een Amerikaans bandleider van Catalaanse origine. Hij werd geboren in Gerona op 1 januari 1900 en stierf in Barcelona op 27 oktober 1990. Zijn familie emigreerde naar Cuba toen Xavier 5 was. Als teenager leerde hij viool spelen in het Teatro Nacional in Havana. Hij speelde in het orkest van het theater en werd opgeleid als klassiek violist. Later begeleidde hij Enrico Caruso bij een van diens tournees. Op 6 juli 1915 arriveerden Cugat en zijn familie als immigranten in New York aan boord van het SS Havana. Aan het begin van zijn showbusiness carrière, tijdens de Tango Rage, speelde hij in een band genaamd The Gigolos. Hij was een vaardig violist en arrangeur. Hij was een sleutelfiguur in de verspreiding van de Latijns-Amerikaanse muziek in de Verenigde Staten. Verder was hij cartoonist en een succesvol zakenman. In New York vormde hij met zijn bandleden het huisorkest van het Waldorf Astoria Hotel, zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog. Er bestaan diverse gefilmde optredens van Xavier Cugat. Aangezien het soms om slechts één optreden per film gaat, gaan we niet in op de inhoud van de films. De opnamen stammen uit de periode 1936 tot 1948. Om te beginnen hoort u uit de film Go West, Young Man uit 1936 het nummer On a Typical Tropical Night, gezongen door Mae West. Het nummer werd geschreven door Arthur Johnston en Johnny Burke. En daarna 5 songs van diverse componisten uit de film Let's Go Latin, met vocals van Carmen Costillo.

thrilling night.

In The Sound of Movies luistert u naar gefilmde optredens van bandleider Xavier Cugat. Een compleet overzicht van alle titels en componisten vindt u op concertzender.nl. Hierna Cugat en zijn orkest in 5 stukken uit de film You Were Never Lovelier uit 1942. Met zang van Lina Romay, Miguelito Valdez, Fred Astaire en Rita Hayworth.

0: Muziek uit de film You Were Never Lovelier. Dan nu Xavier Cugat en zijn band en diverse vocalisten in songs uit de films Stage Door Canteen en Two Girls and a Sailor, respectievelijk uit 1943 en 1944.
1: Muy buenas, mis amigos. Ahora vamos a tocar para ustedes una nueva rumba guaracha que se titula La Bomba de Brooklyn, The Bombshell from Brooklyn. You know, I've been practicing on my accent so much that it's becoming perfect.

Xavier Cugat leidde zijn band in songs uit de films Stage Door, Canteen en Two Girls and a Sailor. We gaan verder met twee stukken uit Weekend at the Waldorf, film 1945, met zang van Lina Romay en Bob Graham. Vervolgens uit de film Holiday in Mexico, uit 1946, Yorty Yamamucho, gezongen door Cugat zelf en ook door hem gecomponeerd, samen met Ervin Drake en Sam Stept. En daarna uit This Time for Keeps, That's Why I Love to Dance. En uit de film On an Island with You uit 1948, Wedding Samba.

U hebt geluisterd naar The Sound of Movies, met weer een aflevering in de serie gefilmde optredens. Deze keer rond de Amerikaanse bandleider van Catalaanse afkomst, Xavier Cugat. Samenstelling, Kees Hogeberg. Alle gegevens vindt u op concertzender.nl.

Welkom bij een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, aflevering 189. En wel de tiende met Michel Legrand. Op 26 januari jongstleden overleed Michel Legrand in Parijs, waar hij 84 jaar geleden ook geboren was. Hij was zanger, pianist, dirigent, arrangeur en componist. Hij had een voorliefde voor de jazz, maar schreef ook chansons, musicals en concertstukken. Hij studeerde in 1952 af aan het Conservatoire de Paris, waar hij les had gehad van onder andere Nadia Boulanger. Zijn veelzijdigheid mag blijken uit het feit dat hij enerzijds als pianistbegeleider van Maurice Chevalier meeging op diensttournee door de VS, maar anderzijds een van de arrangeurs werd voor Dizzy Gillespie toen hij in 1953 terugkeerde naar Parijs. Gillespie was daar om voor het Blue Star label nummers op te nemen van de Great American Songbook. Hij was bijvoorbeeld erg geïnteresseerd in de musical liedjes van Jerome Kern. In zijn jazzversies wilde hij, tegen de heersende mode in, meer strijkers onder zijn trompetspel. Deze opnames staan bekend onder de Great Blue Star Sessions 1952-1953, uitgebracht op Amarkey. Legrand werd juist voor die orkestrale ondergrond aangesteld. Het Franse gebruik van strijkers bood meer variatie in timbre om met de trompet bij aan te sluiten dan de uniformere Hollywood-traditie. Men zou dus voorzichtig kunnen stellen dat Legrand heeft bijgedragen aan de orkestrale ontwikkeling van Dizzy Gillespie. Legrand, op zijn beurt, ontdekte dat er een medium is waarbij de jazz met al zijn andere muzikale voorkeuren gecombineerd kon worden, de cinema. De Nouvelle Vague bracht vrijheid en creativiteit in de Franse film. De jonge cineasten braken met hun voorgangers en leermeesters. Film moest experimenteren en alle andere kunstvormen gingen daarin mee. Michel Legrand's begin als filmcomponist ligt in 1959. Hij componeerde een eclectische score bij de documentaire L'Amérique insolite van François Reichenbach. Reichenbach had 6 uur aan filmmateriaal opgenomen in de VS, waaruit Chris Marquere, die later ook ging regisseren, een kaleidoscopische indruk van Amerikaanse zeden had gemonteerd. Legrand schreef een muziekmozaïek bij wedstrijden hula hoop, tweelingen en honden met de ironische commentaarstem van Chris Marquere in voice-over. De documentaire won de Golden Gate Award op het filmfestival van San Francisco en vormde Legrand's toegangskaartje tot de Nouvelle Vague.